0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: zeggen, het is nu 6:00. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
0: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulerkmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Volle kracht.
13: De Muziekfabriek.
14: Welkom bij een nieuw uurtje De Muziekfabriek. Naast onze vaste items een uitgebreide selectie muziek. Dus vrienden en vriendinnen, laat je wederom verrassen.
15: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
14: In dit eerste rijtje van drie gaan we terug in de tijd. Dat doen we met The Rolling Stones. Hier is Brown Sugar.

0: Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. Drie prachtige popliedjes van een zeer hoog niveau. Als laatste Bruce Springsteen en I'm on Fire, oftewel The Boss. Daarvoor zat weer Jonathan Jeremiah van het album A Solitary Man, het nummer Heart of Stone. Het is naar mijn mening een zeer tijdloos album, wat je regelmatig uit de kast trekt en waar je dan ook heerlijk van kan genieten. En we begonnen met die gouden ouwe van The Rolling Stones en Brown Sugar. Het is er weer tijd voor in de muziekfabriek de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan er dit keer heel ver terug in de tijd, naar het jaar 1971.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van The Doors, Riders on the Storm, hoogste positie nummertje 7, aantal weken 4. En dan die kleine hit is van The Walkers, My Darling Helena. Ze stonden toen die week op nummertje 40 en ze kwamen van een 33ste plaats. Het liedje deed het toen al 10 weken in de lijst. Twee hits die naar mijn mening qua muziekstijl zeer uiteenlopen. Maar gezien de leeftijd van de liedjes was dat toen de normaalste zaak van de wereld. We gaan terug naar de lijst van 21 augustus, oftewel week 34 van het jaar 1971.
1: Grote en kleine hit.

0: En Dirk, Christine Dixel. En het was een formatie noodweer, begin jaren 80. Leuk plaatje trouwens.
1: Ja, is leuk.
0: Maar goed. Alles wat lekker is en bovenal wat niet zoveel zijn de plaatjes voor de frustraatjes, de plaatjes met de gaatjes. Ja, inderdaad, echte singeltjes op 45 toeren in de middel of de roadshow.

0: Soulknakkers in 1979, gelukkig gisteren. Jawel, you can do it. Weet je trouwens, als ik een vraagje mag stellen, van voor of van na 1974? Ah, ben je wel of geen DJ? Nou goed, wie is niet beroemd geworden op een zendschip? Niet waar?
1: Piraten. Toen. In augustus.

0: 558.
1: Radio Nieuwsdienst ANP. De Eerste Kamer heeft het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders aangenomen.
2: Dat spijt me. Voor Nederland.

0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de

geboren meisje, geboren in de Bronx. In New York City. Even later richten zij de band Dr. Buzzards Original Savannah Band op. Ach, die ken je nog wel, hè? I Play the Fool, het zegt zelf van mijn. Ze deden het ook solo. Inderdaad, Corrie Day. Hoorde je in de Middle of the Road Show. Met een wiggle en een giggle all night. Oh, zo lekker. Zijn die gordijnen gesloten?

Kijk. Nou, levensgevaarlijk zootje hier blijkt wel. Bonnie en Clyde, uit het eind van het verhaal. Lijkt me heel duidelijk. De FBI natuurlijk, die zijn het geweest. Leuk hoor.

Dat was hem dus, hè. Eigenlijk een beetje een one-hit wonder. Ja, dit is hem bijgebleven, en onze. En die goede oude vervlogen voltooid verleden tijd. Eloise uit de jaren 60. Daar gaat Barry Ryan. En tot zover. En niet verder.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
4: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de lunch.

Over het is van 12 uur geworden. Een hele bijzondere goede middag. We zijn er weer met een hele week nieuwe, ja, nou, lekkere plaatjes met een nieuwe afleveringen van de Lunchbreak natuurlijk. Ja, eventjes uit de hoorde komen. Het is maandag ook voor mij natuurlijk. Hè, ja. Zo, het weekend zit er weer op. Ik hoop dat je een klein beetje goed weekend gehad hebt. En ja, dat je een klein beetje hebt kunnen genieten natuurlijk. We begonnen dus met een hele lange versie van niemand meer en niemand minder dan Bandolero en Paris Latino. De maxi versie. En dat allemaal hier op jouw fantastische radiostation, want we zijn er tot en met vrijdagmiddag natuurlijk met alles erop en eraan. 6 gangen, helemaal gratis en voor niets hier op je radio natuurlijk. En je kunt ons blijven bereiken via de herkende kanalen natuurlijk. Hier is Kim Wilde, laatst heeft ze nog opgetreden in Duitsland. Ik vond het een klein beetje opgewarmde soep eerlijk gezegd. Hier is ze dus met View from a Bridge op jouw fantastische radiostation. Een van haar beste hits vind ik zelf.

Inderdaad, lekker gewoon van Kim Wild. En er zou ook weer een kans zijn dat ze weer begint muziek uit te brengen. Maar dat hangt ook een klein beetje van haar broer af natuurlijk. Hè. Want hij schreef over het algemeen de meeste hits voor Kim Wild. Dit was haar dus met View from a Bridge. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Maandagmiddag. Hier is Luna. En die mag misschien vandaag je schoonzoon van harte welkom heten. Wel, hier is Luna met schoonzoon.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: inderdaad, heel de week onze hit-tip voor deze week natuurlijk Bruce. En dit allemaal met zijn Losing Myself in You. Niet toe natuurlijk, hè. Gewoon jezelf blijven, dat is het beste van allemaal. Heel bijzonder goede maandagmiddag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er vandaag nog in de broodtrommel, Kees? Wel, ABC zit er nog in, Michael Jackson, Jan Keizer. Dan hebben we ook nog Climby Fisher, Bruno Mars, Lost Frequencies en nog dergelijke dingen meer natuurlijk. Dus stay tuned, zou ik zeggen. We gaan beginnen met ABC. Wat denk je daarvan? En When Smokey Sings.

daarna de hele week is hij onze artiest van deze week natuurlijk. Marco Borsato. Komt hij terug of komt hij niet terug? Dat is natuurlijk de grote vraag natuurlijk. Maar de gids van vroeger, wel, die hebben we nog allemaal. Dus we zullen hem maar artiest van deze week noemen en maken natuurlijk. Marco Borsato en zij met het heel aangrijpende liedje natuurlijk. Morgen weer een ander eentje. Zo leren we allemaal een beetje kennen natuurlijk. De hits weer van Marco Borsato. Maandagmiddag op je radio. Van harte welkom en smakelijk eten als je aan het eten bent. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio. En op dit fantastische radiostation draaien we nu speciaal voor jou Michael Jackson en Human Nature.

met Michael Jackson en dit allemaal met zijn Human Nature. Ja, het ligt in onze natuur natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Ja. We hebben slechte genen en we hebben goede genen. Zoveel mogelijk de goede gebruiken natuurlijk, hè? De slechte aan de kant leggen. Ja. De nieuwe start van de week wel, die is helemaal ingezet natuurlijk hier met de lunchbreak deze middag tussen 12 en 1. Morgen zijn we er natuurlijk weer voor jou op de radio met de hittip en dergelijke weer, de onvergetelijke hits, het heetste nieuws van toen, de artiest van de week en ja, dan ook nog de toetjesbladen als er nog een klein beetje plaats over is natuurlijk. Hier is Climie Fisher en Love Changes Everything.

Lekker hè? Ja, inderdaad. Love changes everything. Zo het waar zijn. Van vrienden naar geliefden en dan veranderen alles. Ja. Ja. Als je kiest voor elkaar, dan moet je natuurlijk wel een klein beetje water in de wijn doen af en toe. Kimi Fisher op jouw radio. En love changes everything. Zo direct gaan we eventjes zondigen. Maar geen nood.

normaal na een jingle ga je niet spreken. Maar doen we dan toch wel nu? Ja, inderdaad. Gaan eventjes zonder. Goed, tijd voor de toetjesplaat voor vandaag. En het is alweer tijd om afscheid te nemen. Wat mij betreft, tot morgen dinsdag. Dan ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan. En met deze lekkere neem ik afscheid van jullie. Hier is Jan Keizer. En het allemaal met zijn Take Me To Ibiza. Tot morgen. Bye bye.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer? Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

21 september. Een nieuwe aflevering van de Zwart in de Middag. En het begon vandaag met Natalia. I've only begun to fight. Dat is het altijd zo op maandag. Als tweede dit wondermooi ding van Real Speedwagon. Keep on loving you.

kwart over één. Hier bij iTunes. Daarnet hadden we nog Alex Warren en Passenger. Gevolgd door deze uit 1990. Ze haalden een derde plaats in de Nederlandse top 40. Uit Spanje. Mecano. En Hayo de la Luna. Een uurtje hits en classics. En wel kijk, dat is er zo eentje. Straks onderweg, Ganzenbol. Ed Sheeran. Maar eerst nog deze Jacksons. En Blame It on a Boogie.

in de middag op iTunes Radio. Muziek van Bananarama. We draaiden Roberts, De Niro or Waiting. En van 1984 gaan we gewoon naar 2026. We gaan een nieuwe single draaien van Teddy Swims. Perfect Man.

Onze klinko's vandaag, zullen we maar zeggen. Maar dat is niet helemaal waar met deze plaats van Blue Suede. We draaien eventjes Hooked on a Feeling. En daarvoor deden we Teddy Swims. Dat is toch wel een goede plaats. Perfect Man. Nou, voor iedereen, voordat iedereen in slaap valt op de maandagmiddag, moeten we niet hebben natuurlijk. Dan gaan we de boel maar een beetje wakker schudden. Dus zet de radio ietsje harder. Pak je luchtgitaar en doe mee met AZD.

prachtige muziek van Billy Ocean. Ik weet niet precies hoe we deze versie moeten noemen. De I-Turn Maas in de middag. 5 minuten versie, denk ik. Van A Lover Boy. Gaan we straks natuurlijk nog wat Nederlandstalig voor je wegdraaien. Want dat doen we altijd rond de klok van 2:30. Zitten we alweer ruim overheen natuurlijk. Met al die lekkere plaatjes. Kreeg ik nog wat toegestuurd van de programmaraad van Maas in de Middag. Deze plaat moet je even draaien, want deze band, The Calling, komt na 21 jaar met een nieuw album. En waar kennen we The Calling ook alweer van? Want ik moest goed nadenken, nou, van deze plaat natuurlijk. Wherever you will go, wens je een hele goede middag.

knijter van een plaat uitbrengen, hoor. We hebben het over de Banners. Dit was van een tijdje terug. Someone to You. De kwart voor drie. Maandag 21 september. Maas in de middag. We gaan meezingen. Met Django Wagner. Kroegentijger natuurlijk. Doe even zijn grote hits. En zing maar mee.

Wat moeten we hier nog over vertellen? Dat ze uit Zweden kwamen. En de ene naar de andere radiohit hebben gemaakt. Muziek van ABBA. We draaiden deze keer Knowing Me, Knowing You.

Terug naar 1980 met de Sugar Hill Gang. We draaien natuurlijk Rapper's Delight van lang geleden. En zo stomen we lekker door op die maandagmiddag. Het nieuws even uitgezet van 3 uur. Dat hoor je straks om 4 uur weer. Want ja, je hoort het goed. Maas in de middag gaat straks gewoon na 3 uur nog een uurtje door hoor. Whoa, whoa.

0: jij het weet, stuur het even door. En anders ga ik het zo meteen eventjes opzoeken. Dance the Night. We gaan eens eventjes lekkere muziek draaien van Johnny Cash. Even oppoetsen en dan doet hij het weer hoor, op de maandagmiddag. Solitary Man.
1: Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue.

door een classics. Ik dacht, waarom ook niet, voor deze maandagmiddag. Muziek uit 1987. Eigenlijk een plaat die mijn hele radio leventje al meegaat. Muziek van de Hooters. Look to the heavens and see it shine. Tijdloze plaat, hè, eigenlijk. Zo leven we 12 over de klok van 3 op de maandagmiddag. Dat zijn toch rare tijdsmeldingen, want dan ben ik niet meer zo gewend eigenlijk. Maar ja, het klinkt toch wel lekker. En de muziek ook, dacht ik, bij Maas in de middag. Stomen we toch gewoon door tot 4 uur, hè. Wat dacht je van deze? Brandon Flowers, frontman van The Killers. Maar ook solo een paar plaatjes gemaakt. Waaronder deze prachtige, hele mooie, kippenvelachtige Crossfire.

Michael Jackson. We draaien eventjes C. Op deze maandagmiddag bij Mazen de Middag. Even naar de klok van 2:30 geworden. Gaan we toch meezingen met André Hazes.

Hans en Rob, ze luisteren gezellig mee vanuit de auto. Voor hun draaiden we deze plaat van John Fogerty. Die geeft hem een gitaar en het gaat helemaal los hoor. The Hot Rod Heart hoor je bij Maas in de middag. Gaan we deze band weer eens even draaien. Imagine Dragons. Volgens mij zit deze plaat toch weer in de reclame ergens. On top of the world. Wees je toch een goede middag.

einde van het jaar. We hebben het over begin november. Komt GTA 6 uit. En er zit natuurlijk een dikke vette soundtrack in. En daar draaien we af en toe een plaatje van. Deze band zit er ook in deze plaat. De Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. Dat zit er toch mooi in verwerkt. En dat is leuk, want kan de huidige generatie ook eventjes meegenieten, hè? Van die oude meuk, zullen we maar zeggen. Over oude meuk gesproken. Deze moesten we ook even oppoetsen, hoor, anders deed hij het niet. Hoorie en de Blowfish.

Blijft toch een dikke vette radioplaat. Deze van Becky Hill en Outside of Love. Doen we er nog eentje, denk ik. En een klein toegeefje. Ga muziek draaien van Kansas op de maandagmiddag. Natuurlijk, die prachtige A Dust in the Wind.

Mooie afsluiter voor deze maandagmiddag, Kansas. Die prachtige Dust in the Wind. Zeg ik bedankt voor het luisteren. Na Maas in de middag. Twee uurtjes weer omgevlogen, dacht ik. Voor de Formule 1 fans even opletten, want de Grand Prix van Azerbeidzjan begint niet op vrijdag zoals normaal gesproken. Maar al op vrijdag met de vrije training. Nee, op donderdag moet ik het dan zeggen. Moet ik het goed zeggen natuurlijk. Hè? Op donderdag en vrijdag. En zaterdag is de race al. Dus dat is mooi meegenomen. Zeg ik bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie dag nog van. Want het is prachtig mooi weer. Even naar het strand. Even de zon in de zee zien zakken misschien. De rest van de week kan het ook nog, want het wordt zon overgoten, zullen we maar zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer? Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde de Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: Big Bam Boom. Wat ze eind van 1984 uitbrachten. Out of Touch met een redelijk hit in Nederland. Maar ja, redelijk 3 weken top 40. En dit zou niet eens in de top 40 voorkomen. Laat staan de tipparade. En je hoorde, eens even kijken. The Method of Modern Love. Amerika werd het wel een hit. Het allemaal geschreven door Daryl Hall en Jenna Allen. En geproduceerd door Daryl Hall, John Oates en Bob Claremountain. Mooie parelplaat van week 39. Maar dat had ik al reeds gezegd, hè. Nog één keer, alle notes hebben gedraaid met Out of Touch. En we kijken intussen even op de Nederlandse snelwegen. We kijken nog even pagina 730 van NOS Teletext. Altijd de bomvermelding vermelden, dan zit je altijd goed. Geen files, dus je kan lekker door en trappen met je hok.
1: Kinderen.
2: Maandag.
1: Vriendin Nieuwenhuis in de avond.

Lekker liedje blijft het allemaal hoor. Heerlijk liedje. En daarvoor gedraaid Spargo. Ook nog met Headed to the Sky. En intussen zat ook nog Bruno Mars, Anderson Paak en Subsonic. Silksonic, sorry. Of Subsonic. Knopje op de versterker voegen om lage tonen te filteren. Subsonic en het heette Skate met die lyrische teksten. You smell better than the barbecue. Wat voor negen geweest, tijd voor de top 3. En dit keer gaan we terug naar week 38, de lijst van 20. September, 19 puntje, puntje. Snel even de top 10 doornemen. 10 vorige week op 7 en de 11e week. The Elephant Song van Kamal. 9 bleef stationeren op 9 staan in de 5e week. Baby Get It On van Ike en Tina Turner. Op 8 vorige week op 12 in de 4e week. The Last Farewell van Roger Whittaker. 7 vorige week op 13 in de 2e week. Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band. En 6 stond vorige week op 4 in de 6e week. The Hustle van Sam McCoy en de Civil City Symphony. Op 5 vorige week op 8, die ging hard in de 3e week. Kiss Me, Your Baby van Brotherhood of Man. Op 4 vorige week op 3, de Disco Stomp. En een

hits in 1975. En zeker op de derde plaats stond hij vorige week op 2 in de zevende week met Ruud Hermans als een van de zangers. En het zou, die zou later nog een carrière ambiëren als radiopresentator. En ze stond inmiddels alweer 7 weken in de top 40. En we kijken naar de lijst van 20

0: Dan in 1975 en dan stond hij vorige week ook al in de vijfde week inmiddels. Met die mooie boodschap I Am Sailing van Rod Stewart. Fijn liedje was dat en je hoort hem niet meer zo vaak op de Nederlandse radio. Op nummer 2 stond Jan Svensson, maar wij kennen hem allemaal als Harpo. Met Movie Star, vorige week nog stond hij nog op 5 in de derde week. En op nummer 3 Somewhere Between van The Tumbleweeds, vorige week op 2 in de zevende week. Mooie top 10 was het weer. In ieder geval de top 3 was wel fijn. Vond ik zelf maar weer. En volgende week doen we er weer eentje. Misschien wel weer uit de jaren 80, jaren 90. Dat is ook altijd optie. Allemaal te beleven rond 8:15. Maar je mag natuurlijk vanaf 8 uur al meeluisteren hoor. Vinden we gezellig. Mocht je nog een muzikale suggestie hebben voor het tweede uur. Wat zo meteen plaats gaat vinden. 010-744-9102. Of via de website van iTurn Radio. En hoe laat is het?
1: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: iTurn Radio.
3: You ready?
4: Let's go!

0: uit het najaar van 1984. Als eerste plaat van het tweede uur hier. En de tweede plaat van het tweede uur is hadden van mijn moeder. We hebben weer even naar schriften gekeken van haar favoriete platen. Deze vond ik ook op het lijstje staan, uit 1976. Gaan we draaien. Wederom wat fijne country van de Starland Vocal Band. Een liedje heet Afternoon Delight.
1: Uitdurende Radio draait ook jouw favoriete muziek.

en daarvoor gedraaid Juice Newton. Uit 1981, het origineel is trouwens van Dave Edmonds. Volgende keertje draaien, als ik het nog probeer te onthouden, dan komt het misschien allemaal goed. Even terug naar 2000. Plus, Gabriel, on your iTunes radio met Out of Reach.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.